Ja, even winnen. Trisha, voor zo'n opkom kan voor je de stijl een beetje maken. Ladies and gentlemen, Power 87.9 FM is what you are listening to. Remember, you get interactive with 0215 222 070.